0: 2000 heb je dat gespeeld op een van de maar het niet voor je als de
1: Det ble så bra at det
2: Var det det?
1: Det ble som det ble
2: Ja da